Een schönen Gruß, Leiva Hira, en welkom hier te deze halve stund met een gouden Norecht op Plotich. Ik zie Adolf Enns. Voor zeer veel jaren kwam iemand op een idee als hij zag hoe dat ook een devote dat eitsel van de kastraalhof. Hij stelde vast dat er een kracht entstond, want dat woede heet werd. En zo kwam dat dan langzaam daartoe dat man deze kracht aanvangt te brokken om allerhand machine te bouwen. Nu heeft dit weer met de kracht van Helgen juist verlicht. Wie zou een dampmachine wordt de heet damp in een koma geleid. Daar bereidt de damp zich uit en maakt een stootje druk. En zo schift de druk dan een kalbe wieder, en de kalbe beweegt een aas, wat dan ook anderen in beweging brengt. Wanneer de Heilige Geest bij de Bekehrung in ons leven entkomt, wil hij zich ook in ons ganzen leven uitbreiden. Dat deed hij niet ganz van alleen. Wie moet hem daartoe einladen en ruim geven? Wie brengen je van ons ullen leven allerhand schlechte gewaanheden met? En die worden dan van Heilige Geest verdreind, wanneer wie hem in alle aardje van ons leven einladen. Dan heeft dat door een kracht, die zich wist, om God te gehorchen. En even deze kracht wat Victor Zewaats je vandaag reden. Verheef je nu dit leid, haar uitkomende die.

teende betaalde vaars. Dort werden bloos eten en drinken en verschiedenste wasche, ordningen van vlees die abgeleicht werden, bad in de rechte ordnung komen worden. Over Christus is je komen als een hoge priester voor goede dingen die bij hem komen zijn, deken je altijd een volkomen zelt dat niet van mensen heen gemocht is, dat heet niet van deze creatuur. Ook niet durch kuzze en chalva bloot, over durch zijn eigen bloot, is hij voor allemaal en dat heiligste en nijne goene, en haft na eeuwige radung te wee gebracht. Die afwas die mensen brachten, kunnen niet die mensen er gewissen rein maken. Jedes Mal dat ze een apfel brachten, moesten ze weder bedenken dat ze gezindigd hadden. Die afwas toop met dat eten en drinken en dat verschillende wasche, werden gedaan wat de rechte tijd komen wordt. Dort had de Heer Jezus alles voor zich gebracht, als hij van hemel kwam, en zijn leven op een kruis aangegeven had. Als de hoge priester bracht hij zijn eigen bloed als een betaling voor onze zinde, en God neemt dat aan. Wanneer God dat aangenomen heeft, en hij heeft, dan heeft hij ook al dat andere afgezegd, zogar mensen die derg ihre goede woorden wel zelig gemaakt worden. Dat bloed van Chalva, Schoop en Kaze kon de zin niemals wegnemen. De mensen in het Oude Testament deden dit, wil ze gehoorzaam werden tot God. Wanneer ze dat in geloven deden, dan deed God ihre zinde bedanken wat de Heer Jezus voor de betolen wordt. De Heer Jezus neemt zijn bloed en de allerheiligste steed in hemel en in, als een bewijs dat hij voor de wereld ihre zinde gestorven weer. Hij had alles voor zich gebracht, en dat is waarom God arm van den dood afwijken deed. Mijn vriend, daar is niet even gebleven, dat Jezus Christus nog doen moet, de radung voor die en mij, zeker te maken. En daar is gewis niet, dat du oder ik doen kennen, dat de radung beter maken kan. Daar is ook gewis niet, dat de Heer God en tush nemen woord, dat hij die de radung geven woord. Du kannst nicht geven, dat ratere wird haft als de Heer Jezus. God wordt die zine radung geven, wann du dat am geloven annehmen wirst. Du kannst dat weten, dat du vom dood tom leven gekomen bist, wann du dem Heer Jezus als den Heiland annimmst. Jezus haft zijn bloed uitgegoten en doordurch geef hij zijn leven ganz aan. Dat wird de betoling, dat God annehmen kan. Dat bloed van Chalva en Kaze kon de zinde niet wegnemen, over Jezus der zijn bloed kon dat doen. Hij is de levende Heiland, dan hij stond op van den dood. Er zijn andere schriften die van Jezus zijn bloed reden, en dat duidelijk maken dat doordurch alleen kon de zinde verjeefd worden. Hier zijn eenje van zo'n vers die dat klaar maken. 1 Korinther, het 6e kapitel, 11e vers. En zonen weer een je van junt, over je zendt je wasche, je zendt je heiligt, je zendt je rechtvoordigt, en dem Herr Jezus zijn nomen en derg ans God zijn juist. En dan 1 Johannes 1, 7e vers, over wann wie am licht wandelen, zoals hij am licht is, dan hebben je gemeenschap ondereinander, en zijn zin Jezus zijn bloed maakt ons rein van alle zinden. 1 Johannes, de 2e kapitel, de 2e vers. En hij zelfs, dat heet Jezus Christus, is de durch dem onze zinde verzeend zijn, over niet bloos onze zinde, over de ganze welt ere. En dan Openbaring, dat 1e kapitel, de 4e bis 6e vers. Johan, aan de 7 gemeenten in Azië, genood en vrede aan jun van dem die daar is, en die daar weer, en die komen wordt, en van de 7 jeste die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die true het zij, de eerstgeborene van de doodes, en de harscher over de weltenige, die ons heeft leef gehad, en heeft ons van onze zinde losgemaakt, der zijn bloed, en heeft ons een tenigrecht gemaakt, priester van God en zijn vader. Am je hiet alle heerlijkheid en macht en alle eeuwigheid. Amen. Daar is niets dat de mens doen kan, dat zijn zinde weich wasche wordt,
buiten dem Herr Jesus Christus in bloot. Dat is wichtig. 9. Kapitel 13. Bet 18. Vers. Dan waren kassen en ballen bloot en dat oos van een jonge kou dat op den gespretst wordt, die aanrein wieren, rein moog, zowit als dat vlees aanbelangt, hoeveel meer zal Christus in bloot? Dat hij ohne fehler dicht hem juist zelfs opvat, junge Wasser reinmaken van dode woorden, den levende God te dienen. Daarom is hij de medler voor dat Nieuwe Testament, dat dicht den dood, want passiert ook voor de radung, voor de overtredingen onder dat eerste Testament, die door beroepen werden, kunnen dat eeuwig overgoed kriegen. Dan woord door een Testament is, moet ook zeggen die gestorven zijn, die dat Testament gemaakt heeft. Dan een Testament heeft kracht, wanneer mensen gestorven zijn. Dat heeft niemals kracht, zolang als die leeft, die dat gemaakt heeft. Daarher wordt dat eerste Testament ook niet ohne bloed en je weet. In die tijden van den oude bund brachten mensen ihre tieren, zodat die geslacht worden en dat bloed uitgegoten wordt en die tieren op den altaar verbrand worden. Zo'n donen kan ihre gewassen oben niet reinmaken, want dat vlees ook tevreden gesteld wordt. Dat weer oben ganz anders als de Heer Jezus zijn bloed op een triets uitgegoten had. Hij had geen zinde. Hij heeft zijn bloed uitgegoten, zodat wij kunnen geraakt worden. Dat maakt ons innerlijk rein, wanneer wij arm als ons heiland aannemen. Hij heeft met zijn bloed dien zinde betaald. Hast du dat aangenomen? Ik deed dat jaren terug. Hij heeft mijn zinde vergeeft en heeft mij rein gemaakt en heeft mij vrede en vrede gegeeft. En mijn zijn testament is bloos goed, wanneer hij gestorven is. En wanneer hij gestorven is, dan is zijn testament ook goed. En wat zegt dat Nieuwe Testament? Dat zegt dat Jezus Christus woord, dat eeuwig leven geven te zonen, die aan hem leven. 19. Met 24. Vers. Dan als Mozes jedert je boot, nu dat je zaad snoo, dat ganse volk met je deelt houd, neem hij tjalve en baksbloot met water en rode wal en isop en bespretst beides dat boek en al dat volk. En zeed, dit is dat testament dat God junt onbevolen heeft. En jeroen zo bespretst hij beides dat zelt ook al die gefäße tom dienst met bloot. En meest alles is nu je zaads nu met bloot gereinigd en ohne bloot verjeten is geen verjeving. Dat weer nedig, dat aan ene hand de verbeelden van himmelse dingen derg zond zullen gereinigd worden, aber aan de andere hand de himmelse dingen zelfs met betere opfer als deze. Dan Christus is nicht in een heiligtum aneengegonen, dat met hengeboet is, de verbeelden zijn, voor dat woordhoofdje, aber am hemel zelfs, am en Gods in jegen wordt nu, voor ons en te stonen. Dat je zaad smoogt dat nedig dat alle dingen dat zelt, de altaar, de desch, de gefäße en zo weder, moesten alle gereinigd worden. De wieren voor God zijn dienst ingestald, en dit moest met bloed gedaan worden. Dit weer dat bloed van verschillende tieren, die God voor aan bestemd had. Zo goor de priester, er het schleider en ook dat volk, worden in des weich gereinigd voor God en zijn dienst. God is heilig. Zonder de vergat stone vellen, oder am deine vellen, moeten gereinigd worden. De dingen, dat zelt, de priester, de gefäße en dat zelt, en Lothar en den tempel, weeren op een bloosen verbeeld op deze eerd van de werkelijkheid, die op Emma am hemel wie je waast. Als er weer dat naar aarding dat de irdische dingen zullen met dat bloot van tieren gereinigd worden, ober, dat wordt niemals goed genoeg zijn voor de himmelse dingen. Een mens die in de stad vergaat, wordt veel wichtiger zijn als een mens die in de stad aan dat zelt of den tempel. Zo'n mens wordt met zelfs rein zijn en zijn leven en dienst wordt met ohne fehler zijn. Een gewöhnliche mens kan niet voor zo'n eer gebruikt worden, wie hij gezindigd heeft en ook de natuur heeft, die zindelijk is. Daar is bloos één weg hoe dit passeren kan. De Heer Jezus moest als een mens
nu desiert komen en maakt mensen wonen, zodat het kan openbaar gemaakt worden dat er tenen zijn en aan wie. En dan wordt hij aan zijn zin op zichzelf nemen en wordt en aan zijn steed schuldig gemaakt worden. Dan wordt hij sterven, zijn bloed wordt uitgegoten worden en dat wordt voor alle zin, voor alle mensen, voor alle tijd en voor alle eeuwigheid toereken. Dat is krijgt wat Jezus deed, wil hij aan zijn leven houden. Als hij dat betoeld had door zijn dood, stond hij van den dood op en neem zijn bloed en den himmlische zelt en in. Dat is dat teken voor alle eeuwigheid dat de zin betoeld is en dat God daarmee tevreden weer. Zonder die dat voor zichzelf aannemen, zijn van al ihre zinden losgekomen. Door hem hemel is de Heer Jezus nu en deed door voor ons en stonen en hij deed ook voor ons beden. Hoe is dat vandaag met die, mijn vriend? Wist du nog dich alles wat du je hier hast, nog aan die woorden vasthouden? Dat wordt die niet gelingen. Onze goede woorden zijn bloos zo als bezoedelde kaderen en dem Herr zijn aanzien. Du kannst bloos dich dem Herr Jezus en zijn bloed en dem Herr zijn jegen woord komen. Kom nu dem Herr Jezus, lood aan en din hart en leven anen en hij wordt die nie maken. En hij wordt die zinde alle vergeven en wegnemen. Mocht de Heer die zinde genoeg door te schenken. God is zegen, mijn vriend.

Een schönen Gruß, liebe Herren, en welkom hier te deze halve stund met een gouden Nachricht op Plautisch. Ik zie Adolf Enns. Voor zeer veel jaren kwam iemand op een idee als hij zag hoe dat koken gewoonte dat eitsel van de kastraalhof. Hij stelde vast dat er een kracht entstond, want dat woonte heet wordt. En zo kwam dat dan langzaam daartoe dat man deze kracht aanvangt te brokken om allerhand machine te bouwen. Nu heeft dit weer met de kracht van Heiligen Geest verlicht. Wie zo een dampmachine wordt de heete damp in een koma geleid. Daar bereidt de damp zich uit en maakt een stootje druk. En zo schift de druk dan een kalbe wieder, en de kalbe beweegt een aas, wat dan ook andere in Bewegung brengt. Wenn der Heilige Geist bei der Bekehrung in ons Leben entkommt, will er sich auch in unserem ganzen Leben ausbreiten. Dort hat er nicht ganz von allein. Wie möchte er ihm dort einladen in Ruhm geben? Wie bringen wir von unserem alten Leben allerhand schlechte Gewohnheiten mit? Und die wurden dann vom Heiligen Geist verdrängt, wenn wir ihm in alle Arten von unserem Leben einladen. Dann gibt es dort eine Kraft, die sich wisst, om God te gehorchen. En even deze kracht wordt Victor zijn woordje vandaag reden. Verheef je nu dit leid, haar uitkomen naar die.